De levende hoopning is als der Jezus zijn opstonden van dood gegeeft. Dit is een zeer wichtige zaak, en waarom zo? Na Paulus redt van dit in 1 Korinther 15, en ik geloof ik waar de 13e met 19e vers lezen, dat je hier alles toop. Nu waren door niet een opstonden wordt zijn van de doden, dan is Christus ook niet opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan heeft onze predik geen inhoud. En hun geloven is ook ladig. En wie zijn gevangen zoals vals het zei, van God, wils wie zeiden van God, dat hij Christus van dood opgewaakt had, dem hij niet opgewaakt had, wanneer de doden niet opstonden worden. Dan wanneer de doden niet opstonden, dan is Christus ook niet van dood opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan is hun geloven nutsloos, en je zijn nog in hun zinde, dan zijn die ook, die in Christus en je slopen zijn, verloren. Wanneer we bloos in dit leven en Christus gehoopt ha, dan zijn we dat alle elendigste van alle mensen. Alles wat tot de raden gehoord, hangt op deze totzaag. Deed Jezus werkelijk van den dood opstonden, of deed hij niet? En vriend, ik zei hij deed. Verzonen die leven dat de Bijbel God zijn woord is, is dit niet een probleem. Verzonen die dat niet leven willen, is dit probleem veel groter. Zo'n mensen zullen de totzaken bewijzen dat het niet zo is. De mensen die Jezus 30 jaren gevolgd haar, nooit gevolgd haar, zijn wel gewaast voor haar geloven te sterven. Ons leven is gans geëndigd, want wie waren je boeren zijn. Dat wordt niet zo zijn, want hij niet in levende heiland weer. Onze radung, ons geloven, onze hoopning, wordt kapot zijn, want Jezus niet opgestonden weer. Wie ha, vriend, een levende heiland. Geen andere religion haft dat. De apostel in de eerste Johannes, zoals ik andere predigers, ha er predje en dem Herr Jezus zijn opstonden vastgesteld. Nu dit is wat we in de andere vers van ons tekst lezen. 1. Petrus, 1. Kapitel, 4. Bet 6. Vers. Toen afgoed dat niet verkomen of vergonnen of verwaaltje kan, dat voor ons bewoord is in hemel. Voor ons die door God zijn almacht bewoord worden, door dem geloven ten radung, die om laatste dag wordt je op een boord worden. Daarin vrij je je nu met een grote vrede, wanneer je ook nog een stootje met de lieden en verschillendste proef. Deze vers moet met dat laatste poort van de derde vers toepgenomen worden. God geeft ons de nieuwe geboorte door zijn grote erbormen. Daardoor hebben we een levende hoopning door Jezus zijn opstonden. Dat heeft ons gegeven wat ons hier vergesteld is. Een afgoed, een radung die je op een boord wordt. Een grote vrede wanneer ook lieden met zijn. Wel we dan eerst dat afgoed bezinnen. Een afgoed is bijzonders voor dingen die een poort van de familie zijn. Wie zijn God zijn dingen die niet geboord geworden? Wanneer je niet waar de geboren bent, dan is er ook niet een afgoed voor die, vriend. We denken je weinig aan land, geld, gebieden en dingen, wanneer we van afgoed denken. Over wat we in Christus hebben, heeft een veel gratere weet. Alles wat God geheerd, heeft hij zijn zin, Jezus Christus, gegeven. Over wils we God zijn dingen zijn, heeft hij gezegd dat we met of zijn met Jezus Christus. Alles wat tot Christus geheerd, geheerd ons ook, zeg maar. Kanst u die denken hoe heerlijk en wunderschön dat is? Ik kan dat niet begrijpen. Daar is geen weg wie we ons door en indenken kennen. We moeten dat bloos leven en met de tijd waar we uitvingen, wat dat alles en sluiten deed. Dat is alles door de Heer zijn genoeg voor je gebracht. De schrift zegt dat God wordt ons in alle eeuwigheid wezen woerig zijn genoeg en leeftolig Tijd to ons is. Halleluja. Ons wat hier gezegd, hoe dit afgoed anders is als irgendein irdische afgoed, mocht zijn. De afgoed dat mensen op deze eeuw kriegen, wordt niet op eeuwig blijven. Dat is bood verbrukt, oder? Dat verschwingt.
oder es om eng verfüllt. Der Herr Jesus sagt, dort wir sollen nicht schatzen ab diese Erde ableihen, wils Rast und Matte wurde dort verdorben, und Dave

Dit is die radung, die am laatste dag jou op een woord wordt worden. Dit is niks een andere radung, als wie nu ha. Ober dat erfelle van die radung, die wie nu ha. Alles wat onze hoopning nu is. Dit is die oorzaak waarom wie ons vrije zielen. Onze vrijheid moet op betere zaken geboet worden, als wat wie ram ons in deze wereld vingen. De Heer Jezus zei dat wie worden in deze wereld triep zal hebben, ober wie zullen ons vrije, dan hij houd even die wereld gewonnen. Vrijheid is met vrede verbonden. Jezus zei in Johannes 14, 27, Ik lood junt den vrede, mijn vrede geef ik geef junt niks zo als de wereld geeft, en lood junt niet hem hart beanroeien, en doet junt niet angsten. Zolang als wie in deze wereld worden zijn, waar wie trouble en schwierigheid hebben, wie kennen ons over vrije, dat door een tijd komen wordt, wanneer wie van al zijn worden weggenomen worden. Wie worden ewiglich met de Heer zijn? Peter zegt dat deze schwierigheden zijn maar voor een stootje hier op de eerd. Wanneer wie onze jaren op deze eerd met de ewigheid vergelijken, dan is dat werkelijk een zeer korte tijd hier in deze wereld. Hier moeten we ook behouden dat we kennen dat christelijke leven niet in onze eigen kracht leven. Onze zinde natuur wil zich in onze spraak en woorden bewijzen en wil niet ongedoen zijn tot God. De Heilige Geest, die in alle Christen woont, kan de zinde natuur stellen en ons de kracht geven zo voor God te leven als God dat je velt. Dit is aber niet automatisch. We moeten ons tot de Heilige Geest aangeven, zodat hij aan ons regeren kan. We moeten ons op hem verloten, niet op ons zelf en ons verstand. Mijn vriend, wanneer du niet bekeerd bent, dat wordt ver God niet genoeg zijn, wanneer du dat beste deest dat du doen kanst. De radung is bloos, deeg den geloven en dem Heer Jezus te hebben. Mocht de Heer junt alle, zijn je nood erbormen en vrede schenken. God is zegen, mijn vrienden.

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je zegt, dat wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dis die geschicht naans ik der halve brood. In Matthäus kapitel 24 vers 12 lees wie van de tijd wanneer veel trubbel wordt in deze welt zijn. Dan zegt dat door de leef, die wordt bij vele mensen kalt worden. Maar dat zegt niet bij alle, bloos bij vele. Vele jaren trek wie in een land een oude dokter. Die wir sehr beleefd van alle mensen, en hij wir zo'n leeftolje man, en hij kon vele mensen helpen. Maar hij wir bloos een mens, en hij wordt oud, en hij starf. Hij had drie jongens, drie zeens. Nu dat begrafenis moesten die drie jongens dan opkomen, en dat testament lezen, wat de vader had geschreven, wo ze met zijn zaken zullen aangonen. En ze willen dat ook zo uitvieren als vader besteld had in zijn testament. Ze gingen dan nu naar dat laatje huis. Dat viel zich anders zo vreemd. Vader, wie du immer hier warst, nu wie dat alles zo stil, zo koud. Hoe zullen ze nu den Anfang merken dat abriemen? Ze wilden zich einig, ze wilden bij de verste Stoof anfangen. Jeder denkt, über deelnemen wat er wie. En zich dat aandelen wat ze willen en wat ze niet willen, dat worden ze te zien stalen en dat zal dan verkocht worden op een uitroep. Zo gingen ze dan dat ganze huis rond, van een stoof naar de andere. Toen het laatste leiden ze dan zijn office stoof, waar hij zijn dokter arbeid gedaan had. Deze stoof weer aan zeer wichtig. Hier had vader zijn ganze leven zijn arbeid binnen gedaan. En zo vele mensen had hij daar kunnen helpen. Nu stond in deze stoof dat oude schoop met glazen deuren, waarvoor hij al zijn gereedschap binnen had. Dat leidden ze tot het laatste toch. Ze hadden meest een beetje angst dat op te merken, en vader had dan van klein op immer geleerd, jongens, dat schoop, dat moet je niet opmerken. Die zaken wat er binnen zijn, die moeten rein blijven. Dat is niet om spelen. Maar nu moesten ze toch einfach hand aanleiden en merken dat ook. En delen zich de zaken aan wat ze willen. Dan staat er met eenmaal een zeer strome glazen kam. Een grote met een zeer strome taksel. Ze merken die op en vingen dat door. Es wordt binnen wat ze niet kennen. Ze bekijken dat en worden zich einig dat met een oude brood zijn en

De levende hoopning is ans der Jezus zijn opstonden van dood gegeeft. Dit is een zeer wichtige zaak, en waarom zo? Nou, Paulus redt van dit in 1 Korinther 15, en ik geloof ik word de 13e met 19e vers lezen, dat je hier alles toop. Nu, wanneer er niet een opstonden wordt zijn van de doden, dan is Christus ook niet opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan heeft onze predigt geen inhoud. En hun geloven is ook ladig. En wie zijn gevangen zoals vals het zei, van God, wils wie zeiden van God, dat hij Christus van dood opgewaakt had, dem hij niet opgewaakt had, wan de doden niet opstonden worden. Dan wan de doden niet opstonden, dan is Christus ook niet van dood opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan is hun geloven nutsloos, en je zijn nog in hun zinde, dan zijn die ook, die in Christus en je slopen zijn, verloren. Wanneer we bloos in dit leven en Christus gehoopt ha, dan zijn we dat alle elendigste van alle mensen. Alles wat tot de raden geheert, hangt op deze tatsache. Deed Jezus werkelijk van den dood opstonden, of deed hij niet? En vriend, ik zei hij deed. Verzonen die leven dat de Bijbel God zijn woord is, is dit niet een probleem. Verzonen die dat niet leven willen, is die probleem veel groter. Zo'n mensen zullen de tatsache bewijzen dat het niet zo is. De mensen die Jezus dertig jaren gevolgd ha, nooit gevolgd ha, zijn wel gewaast voor er geloven te sterven. Ons leven is gans geënderd, want wie waren je boeren zijn. Dat wordt niet zo zinnen, want hij niet in levende heiland weer. Onze radung, ons geloven, onze hoopning, wordt kapot zinnen, want Jezus niet opgestonden weer. We ha, vriend, een levende heiland. Geen andere religion haft dat. De apostel in de eerste Johannes, zoals ik andere predigers, ha er predigen en dem Herr Jezus zijn opstonden vastgesteld. Nu dit is wat we in de andere vers van ons tekst lezen. 1. Petrus, 1. Kapitel, 4. Bezaaste vers. Toe een afgoed dat niet verkomen of vergonen of verwaaltje kan, dat voor ons bewoord is in hemel. Voor ons die door God zijn almacht bewoord worden, door dem geloven tot een radung, die om laatste dag wordt je op een boord worden. Daarin vrij je je nu met een grote vrede, wanneer je ook nog een stootje met de lieden en verschiedenste proef. Deze vers moet met het laatste poort van de derde vers toepgenomen worden. God geeft ons de nieuwe geboort door zijn grote erbormen. Daardoor hebben we een levende hoopning door Jezus zijn opstonden. Dat heeft ons gegeven wat ons hier vergesteld is. Een afgoed, een radung die je op een boord wordt. Een grote vrede wanneer ook lieden met zijn. Wel we dan eerst dat afgoed bezien. Een afgoed is besonders voor kinderen die een poort van de familie zijn. Wie zijn God zijn kinderen die de nieuwe geboorte geworden? Wanneer je niet waar je boeren bent, dan is er ook niet een afgoed voor die, vriend. We denken je weinig aan land, geld, gebieden en dingen, wanneer we van afgoed denken. Over wat we in Christus ha, heeft een veel gerater weet. Alles wat God je heert, heeft hij zien zijn, Jezus Christus, je geeft. Over wils wie God zijn dingen zijn, heeft hij gezegd dat we met of zijn met Jezus Christus. Alles wat tot Christus je heert ons ook, zeg maar. Kanst u die denken hoe heerlijk en wunderschön dat is? Ik kan dat niet begrijpen. Daar is geen weg wie we ons door en dan denken kennen. We moeten dat bloos leven en met de tijd waar we uitvinden, wat dat alles en sluiten deed. Dat is alles tegen de herziene genood voor je gebracht. De schrift zegt dat God wordt ons in alle eeuwigheid wieze woerrijk ziene genood en leeftolig to ons is. Halleluja. Ons wordt hier gezegd, hoe dit afgoed anders is als irgendein irdische afgoed mocht zijn. De afgoed dat mensen op deze eeuw kreeg, wordt niet op eeuwig blijven. Dat is bood verbruikt, oder? Dat verschwingt.
og det om eng forfullt. Det har Jesus sagt, dat vi zullen nicht schatze ab diese Eid ableie, vils rast en matte vore dort verdorve, en deiv vore dort stele. Jesus sagt dann, dat zond wird am Himmel nicht passieren. Peter stemt mit dit, dann he sagt hier, dat dort aufgeht, dat ans je jeft es, wird nicht verkommen, dat wird nicht verfühle. Zond wird verfühlt es, haft geen wird. Zu einer Zeit wird dort anders, aber mit der Zeit wird dort alt und es nicht mehr brückbar. Dort ist Gott vernischt. Ans aufgeht, wird auch nicht vergonnen, dort wird nicht mit ihm weich sein. Dort sind Menschen, die all ihr hab Gott, durch Feuer oder Sturm verloren haben. Dort wird niemals im Himmel mit ans aufgeht passieren. Dort wird auch nicht verwaltet. Wann du nicht genug Worte in seiner Schien ist, dann wurde Blume und Beim verwaltet. Die wurde utdrehen. Irdische Verhältnisse machen keinen Eindruck an ans Aufgut, dat Gott ans gejeft hat. Peter sagt auch, dat ans Aufgut im Himmel für ans bewahrt ist. Wann Menschen Wort bewahren, dann ist dat nicht immer sicher. Andere Menschen können dort stehlen oder sie können dort verlieren, durch verschiedenste Verhältnisse. Im Himmel ist doch nicht so eine Gefahr. Dort ist ganz sicher, wie es Gott dort wird bewahren. In 2. Timotheus, das 1. Kapitel, 12. Vers, steht dit geschrieben. Dit ist die Ursache, warum ich nu diese Dinge leiden mat, aber ich schäme mich nicht, dann ich weet, an wem ich geleefd ha, und sie mir even zegt, dort wat ich am unvertraut ha, he für mich bewahren wird, wat an jan Dach. Wat wie dem Herr anvertraut ha, wat bewahrt wurde. Wat Gott ans versprochen haft, dort wat he ans ook geven. He wat niemals ab sin versprechen trigone. Wie ha noch nicht alles getrege, aber Gott wat sicher machen, dat wie dort en sine tiet kriegen worden. Wie sind dich Gott sine Allmacht bewahrt? Wo macht dich es Gott? Gott haft die Allmacht und die Vollmacht, irgendwo zu tun, was er tun will. Gott seine Allmacht ist mit seiner Gnade, sein Heiligtum und seine Gerechtigkeit verbunden. Gott wird nicht tun, was nicht mit seiner Leib und seiner Gnade stimmen wird. Gott hat gesagt, dass Söhne, die an dem Herr Jesus leben, haben dort ewig Leben. Er wird dort zu sein, dass es so bleiben wird. In Philippa, das 1. Kapitel, das 6. Vers, sagt der Apostel Paulus dit, ich sehe mich daran sicher, dass die eine gute Arbeit an und angefangen haft, wird dort vor dich machen, was an Jesus Christus sein Dach. Gott haft uns auch an sein Wort versprochen, dass Söhne, die nur Jesus Christus kommen worden und arm aus Heiland annehmen worden, worden bewahrt worden und mit Christus mit auf seine, wann Gott seine Schengen in Haus nehmen wird. Gott sein Wort gibt uns die Versicherung, so als dort in Johannes 5, 24 beschrieben ist, in Wahrheit sei ich jünd, wer mein Wort hört in dem Leib, den mir geschickt hat, hat das ewig Leben und kommt nicht in ihr Recht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Und dann lesen wir auch das in Johannes 6, 37, alles dort mir die Vater gibt, kommt nur mir, und wer nur mir kommt, wo ich nicht rutschtete, das hat Jesus gesagt. Wat Gott angefangen hat, wat he auch vor dich mache. Wann du war die Geburt bist, dann wat Gott auch dort zu sehen, dat he dort vor dich bringen wird, wat he dir versprochen hat. Die Radung ist Gott sein Wort. Dort ist woran wir ganz getrost können sehen, dat he alles tun wird, wat die Radung anbelangt, dort zu bewahren, so dat wir sicherlich mit ihm im Himmel worden sind. Diese Vers rede auch von der Radung, die am letzten Tag geoffenbart wurde. Ist dit dann eine andere Radung? Meint das dann, dass wir nu nicht die Radung haben? Nee, wir haben alle gesehen, dass wir nu Gott seine Kinder sind. Aber das ist noch nicht geoffenbart, was wir worden sind. Durch sein Tod und Abstoßen hat der Herr Jesus alles betont, was mit unserer Radung zu tun hat.
Vi har al je zijne, dat vi nog niet ans nie tjarpe hebben, aber dat dat ook een poort van onze radung is. Jezus heeft voor alle zinden betoeld, een noodval van de zind is de tjarpelijke dood. Wanneer Jezus nog niet tot de tijd teruggekomen is, wanneer we bij de dood komen worden, dan worden we tjarpelijk gestorven. Wanneer de Heer terugkomt, dan worden de doden afstonden. Zo'n nieuwe tjarpe wordt niet een zindelijke natuur hebben. Alles wat we in hemel ervoren worden en wat we in de eeuwigheid worden hebben, is met de Heer Jezus zijn dood en afstonden verbonden. Zijn afstonden van dood heeft dit voor alle mensen verzekerd die de Heer Jezus als de enige heiland aangenomen hebben. Dit is de radung die om laatste dag je op een woord wordt worden. Dit is niet een andere radung als we nu hebben, maar dat ervallen van de radung die we nu hebben, alles wat onze hoopning nu is. Dit is de oorzaak waarom we ons vrije zielen. Onze vrijheid moet op betere zaken geboet worden als wat we ram ons in deze wereld vingen. De Heer Jezus zei dat we worden in deze wereld triep zal hebben, maar we zullen ons vrije, dan hij houdt even de wereld gewonnen. Vrijheid is met vrede verbonden. Jezus zei in Johannes 14, 27, Ik laat junt den vrede, mijn vrede geef ik junt, ik geef junt niet zo als de wereld geeft, en laat junt niet hem hart beanroeien, en doet junt niet angsten. Zolang als we in deze wereld worden zijn, waar we trouble en schwierigheid hebben, we kennen ons over vrije, dat door een tijd komen wordt, wanneer we van al zond worden weggenomen worden. We worden ewiglich met de Heer zijn. Peter zegt dat deze schwierigheden zijn maar voor een stootje hier op de eerd. Wanneer we onze jaren op deze eerd met de eeuwigheid vergelijken, dan is dat werkelijk een zeer korte tijd hier in deze wereld. Hier moet we ook behouden dat we kennen dat christelijke leven niet in onze eigen kracht leven. Onze zinde natuur wil zich in onze spraak en woorden bewijzen en wel niet ongedoen zijn, tot God. De Heilige Geest, die in alle Christen woont, kan de zinde natuur stellen en ons de kracht geven, zo voor God te leven als God dat gefällt. Dit is aber niet automatisch. We moeten ons tot de Heilige Geest aangeven, zodat hij in ons regeren kan. We moeten ons op hem verloten, niet op ons zelfs en ons verstand. Mijn vriend, wanneer du niet bekeerd bist, dat wordt voor God niet genoeg zijn, wanneer du dat beste deist dat du doen kanst. De radung is bloos, deicht in geloven en de Heer Jezus te hebben. Mocht de Heer junt alle, zijn genood erbormen en vrede schenken. God is zegen, mijn vriend.

0: de klok is zas met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

die dat openbaart en hoort, wou die koos Jezus Christus bij nou volgen. En we willen van deel deze serie sluiten. We willen deze serie sluiten met hoopning. Ik weet veel van de erwaking van wie van erwaking reden dan dat wordt verken van dat van ganz hoogst van je reed. En we reden van waar we zullen ons omkeren en ons wordt gezegd wat we alle aardig gedaan hebben en waar we zullen ons demutigen voor God. En de dingen zijn alle zo. Maar God wil in ons schaffen, zodat hij kan dat wat tweeën brengen is in ons heilen, dat wat niet vorig is, volkomen merken, dat wie rijd worden, dat hij in ons schaffen dat, dat wie heilig worden, zodat wie rijd zijn voor alle eeuwigheid. En zeg wel van deel van de laatste poort, we zijn in 2 Kronik, kapitel 7, de 14e vers. In laatste zin, ik zeg, we wil God wel onze zinden vergeven. De zin wat we gedaan hebben, de zin dat we zijn, God wil dat uitstrekken, dat we rein zijn, dat onze zinnen zijn weggenomen, dat we dat meerlijk is, dat we recht zijn voor God. En wie dat staat, dat onze gemeenschap kan teruggemerkt worden, dat onze gemeenschap verraagd en rein voor God is. En van daar wil we zijn, dat God wil heiling brengen naar ons. In 2 Kronik, kapitel 7, de 14e vers, ik word het ware lezen voor ons, dat zei mijn volk, waar mijn naam even genaamd is, zich demütigen wordt, dat zij beten en mijn jengen wordt zeken, en zich niet opmerken en van dat bijzit loten, dan wel ook dat je bed van hemel ook erheren en er zinden vergeven en ook er de schoden im land ware heilen. So we willen van deel dat laatste poort en ook dem schoden im dat land ware heilen. So wat is dat, wanneer het hier van reden deed, van heilen? Dat woord wat hier wordt gebruikt, dat heeft in de mening van wat hoop staan dat het heilen kan. In de Bijbel, als een klein beetje van de woord wat wordt gebruikt hier, wanneer ik over 12 jaar oud weer, dat weer een eerste dag van dat schal uit weer in de zomer, een summer holiday zavi. En ik weer vrouw dat schal uit weer, en ik vreed me voor een ganse zomer, waar ik wil kan mijn vader helpen, mijn vader als een dasha, en ik wil hem helpen met shoppen en zaten en. En mij wordt het schijn gaan, samen even om helpen. En de eerste dag, dan voelden we, waar we in de kerk neer zaten. En dat is wat we deden. En ik was 12 jaar oud. En ik deed niet ganz een dag even schaffen. Ik ging eruit. En waar we deze shops neer zaten, die hadden een grote schmakke hand. En deze grote schmakke hand, die gelegd mij. En die kwam naar mij. En die wil haar, ik zal den horen. So ik zat me door. Fang deze hond aan te houden. En de hond ging te schijn. En ik weet niet wat de hond aantijm. Maar de hond. Die draait zich. En die bijt me aan. Op mijn linker arm. En die bijt me aan. En met dat rijdt hij. Een grote biet van mijn arm. En vlees dat kwam uit. En zo so ik opstond daar. En dan pakte hij me de arm ook aan. En. Dat was niet een schijne tijd voor mij. Dus je weet, wanneer einer ze stort wordt, dat einer wordt, dus man van een hondje stort gebeten, dat was een zeer grote video bij. En dan, mijn vader, die zag, ik ging hem en zei hem dat wat passiert was, en hij zag wat van de video ik was. Dan vielen we naar een hospital. En dan doe ik een hospital. Schaffen de dokters aan mij, meestal de ganzen dag even, nu middag even, dat ze dat alle kunnen waar dat taub nemen. En dat taub nemen, dat is wat het woord hier wordt gebruikt. Dat wat krank is, dat wat twee is, dat waar dat wat taub genet, dat wat waar dat koos en gezond. Maar hier is het ding, en ik geloof dat is waar dit een twee poort fan is. God heeft onze zinnen vergeven. Maar dat is niet alles. God deed ons ook heilen. En zo voor dit Beispiel, van God ons vergeven deed, dat is een beetje zoals van de dokters mijn arm alle taub nemen. Dat deed mijn arm.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwrecht, een halve stond voor die en voor mij.

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Overweer Meest Uitgelept. Zo lezen we je dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit. Wat we im licht geleerd hebben, zullen we im diesteren niet in vraag stellen. Dat bedeutet, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der schware momenten der moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer we eens het niet goed verstaan, dan willen we ons twijfel komen. Over wat we eenmaal ganz klaar gehad hebben, moeten we ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan we en moeten we ons dan huilen, wanneer we een halt breken. Zo verstaan ik ook dat de geloven is. Zo, en dan moeten we het hier afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat hier gemd is, het tijd moet treden.